Word wakker op een akna, zwier van links naar rechts opzij. Ga overkop, help, stop, plots is het voorbij. Of nee, het was een pauze en ik ben al terug vertrokken. Voor een ronde op de roetje van, snel van slag stond naar brokken. Als een diep in de nacht met een gat in zijn hand, als een flik met de macht, met de honger naar meer. Zo vreet ik de woorden met huid, met haar, als een kind van de taal die zijn intake deed. Als een diep in de nacht met een gat in zijn hand, als een flik met de macht, met de honger naar meer. Zo vreet ik de woorden met huid, met haar. Mijn hoofd zat zelf op springen en ik denk er is een bom. Ik hoor hem langzaam tikken en er is ook dat gebrom. Ik staar te veel de nagel als de spijker op de kop. Mijn aars die baart een kabel van de hals naar de strot. Droog. Ik heb vrienden en mijn maten, maar geen mens die ik vertel. Van de kraters en de gaten en het branden onder vuil. Enkel zij die niet kennen, slechts het web dat ons verbinden. En de klanken die nu klinken, wordt het mythe of legende. Ik luister aan uw lippen en ik doe die move, zing dat lied. Vertel me van je kwesties in de nacht zonder rust. Morgen word ik wakker met een droom, gesust. De steden die we delen,

baard, schouwspel rond me heen. Malle molen, ik maal, ik kou. De wereld, mensen, kop tot teen. Soms bont gekleurd, maar meestal grauw. Maak onderscheid in hokjes. Wat is juist en wat is fout? Tot het vallen van de blokjes en het falen van het goud. Maar vandaag... Vandaag is alles anders. Zie hoe de nacht de ochtend kust. Een man haast zich naar zijn werk. De nachtbraker rust.

0: Wat zei je daar?
1: Voel het totje met de rijf. Ik groep op straat, zijn paraat. Kat verkoop, ga voel de haat. Steen op zak, uit als dak. Ontevreden, meer dan wat. Die drink kapot, sirenes op. Bakken, barsten, nas, genot. Wagen, ook een zeer schassen. Glazen, buigen, barsten, klassen. Organen, ogen langzaam. En tranen, ogen traag. Maar de jolen van de stenen. Veld, u drekt zich laag voor laag. Voel de borrel, verwacht de straat. U gunt gezicht, begin verhaal. U gunt de rook van wild gewoel. Dat alles kan je, dat gevoel. Welkom in de nieuwe wereld. Die niet is wat die schijnt. Vrede wordt geheten. Laat ons breken, laat ons winnen. Laat ons gans opnieuw beginnen. Tabla razen met de zin. We maken nieuwe zinnen. Als we potjes gaan betalen, gaan we ook de potjes breken. Vandaag is niks. Vandaag slechts een teken.